0: snap.
1: All shame dan clip. Back then for the make it met een rap gamer aan tris. Goed eens van Chris. Big Daddy Kane dan whip. Spam call this shit around the clock. Truly make it on the block.
2: Retrouvez ces médias sur internet. cmedia.ca.